Ik zei, mij staat die land voor barbereer. En ben hem al lorgen is van te na. Ik zei, zo er loog voor Hongarie. Voor vlugen met hem roog. Voor meer dan vier.